0: Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen, dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

Frischko. And it ain't no country club either.

0: Ik ben Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd, nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen, dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 9 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De kans is klein dat de vermiste ambulancemedewerker van de regio Zuid-Holland-Zuid levend wordt teruggevonden op het Caribische eiland Saba. Dat zeggen de autoriteiten op Saba. De man wordt sinds woensdagochtend vermist. Hij was op Saba voor werk, maar raakte vermist tijdens een wandeling in privé-tijd. Een grote zoekactie met honden en helikopters heeft nog niets opgeleverd. In de internationale trein naar Brussel was gisteravond brand toen hij op Rotterdam Centraal stond. Alle passagiers moesten er in Rotterdam uit. Andere treinen hadden er geen last van. De brand was ontstaan in de wc en was snel geblust. De oorzaak is niet bekend, maar het was misschien kortsluiting. Op foto's is te zien dat de trein vol met rook stond. De passagiers raakten voor zover bekend niet gewond. Bij een parfumerie in het Brabantse Boksmeer is vannacht een ramkraak geweest. Het is niet bekend waar de overvallers op uit waren, maar de schade aan de winkel is groot. Die stond na de kraak vol met rook. De politie denkt dat de overvallers zijn gevlucht in de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, dus die moet zwaar beschadigd zijn. De daders zijn nog niet gepakt. En het Eurovisie Songfestival is gisteravond gewonnen door Bulgarije. Dat land kreeg de meeste punten van de jury en van de kijkers. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Finland en Griekenland waren vooraf favoriet, maar maakten dat niet waar. Door de deelname van Israël deed Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Avrotros wachten de evaluatie af voor er wordt besloten of Nederland volgend jaar wel weer meedoet. Het weer, veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag kan bij zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert er weinig. Vannacht is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan kans op een bui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De kans is klein dat de vermiste ambulancemedewerker van de regio Zuid-Holland-Zuid levend wordt teruggevonden op het Caribische eiland Saba. Dat zeggen de autoriteiten op Saba. De man wordt sinds woensdagochtend vermist. Hij was op Saba voor werk, maar raakte vermist tijdens een wandeling in privé-tijd. Een grote zoekactie met honden en helikopters heeft nog niets opgeleverd. In de internationale trein naar Brussel was gisteravond brand toen hij op Rotterdam Centraal stond. Alle passagiers moesten er in Rotterdam uit. Andere treinen hadden er geen last van. De brand was ontstaan in de wc en was snel geblust. De oorzaak is niet bekend, maar het was misschien kortsluiting. Op foto's is te zien dat de trein vol met rook stond. De passagiers raakten voor zover bekend niet gewond. Bij een parfumerie in het Brabantse Boxmeer is vannacht een ramkraak geweest. Het is niet bekend waar de overvallers op uit waren, maar de schade aan de winkel is groot. Die stond na de kraak vol met rook. De politie denkt dat de overvallers zijn gevlucht in de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, dus die moet zwaar beschadigd zijn. De daders zijn nog niet gepakt. En het Eurovisie Songfestival is gisteravond gewonnen door Bulgarije. Dat land kreeg de meeste punten van de jury en van de kijkers. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Finland en Griekenland waren vooraf favoriet, maar maakten dat niet waar. Door de deelname van Israël deed Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Avro Tros wachten de evaluatie af voor er wordt besloten of Nederland volgend jaar wel weer meedoet. Het weer, veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag kan bij zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert er weinig. Vannacht is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan kans op een bui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine.
7: Addicted to Jesus. A to...

Zo, en dat is een binnenkoper. Ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent bij Drechtstad FM. En ja, het is weer tijd voor de 2 uur gezonde radioactiviteit. Met in het eerste uur, zoals altijd, de nieuwe leases. In het tweede uur onze vaste rubrieken. En de eerste nieuwe lease kwam al direct aan je voorbij in de vorm van de formatie Hopeful en de track Like I Am Yours. Straks heb ik muziek voor je van On Secret samen met Will Merrill. Maar we gaan eerst even luisteren naar de nieuwe Tori Kelly. Light.

beetje disco feel op je radio. Met Unsecret en Will Merrill en All Around the World, zo heet deze plaat. Daarvoor hoorde je Tori Kelly en Control. Oh, en dan luister je nog steeds naar Drechtstad FM. En daar ben ik blij mee, want het is tijd voor Joseph O'Brien en zijn nieuwe single, Looking Down.

Zo, en dat was Nicole Groot en Bless Your Holy Name. En bij deze zangeres ben ik altijd benieuwd of dat ik haar achternaam wel goed uitspreek. Je schrijft het namelijk C-H-O-A-T-E. Ja, en dan denk ik aan Goot. Ja, kan er ook niks aan doen. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitspreken, eerlijk gezegd. Bless Your Holy Name is haar nieuwste single. Daarvoor hoorde je Joseph O'Brien en Looking Down. Dat is anders dan omhoog kijken. En dan hebben we de volgende. En bij deze artiest moeten we even denken aan Wifi. Hij heet namelijk Wifi Drips. En Wifi schrijf je in dit geval met twee F'en. Maar Wifi is misschien een leuk ezelsbruggetje. Samen met Paul Emanuel maakt hij een single. En dat gaat over dat hij geliefd is. En dat is toch eigenlijk wel een heel mooi ding. Daarom heet de plaat ook Love. En je hoort hem bij jouw eigen Drechtstad FM. En 2 uur gezonde radioactiviteit.

0: Iedere week hoor je Gospel Magazine, met andere woorden 2 uur gezonde radioactiviteit. Op jouw eigen Drechtstad FM, op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. En ik zou zeggen, let's party on.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.

meneer Stephen Stanley en de track Fly. Hij heeft een nieuw album gemaakt waar deze track op staat. En het album heet Change. Daarvoor hoorde je dus Wifi Drips. Even denken aan Wifi. Maar dan met dubbel F, om het maar zo te zeggen. Samen met Paul Emanuel maakte hij een single en die heet Loft. Is het tijd geworden voor wat Nederlandstalig product. En deze meneer die heeft ook onlangs al een nieuwe single uitgebracht. En dat doet hij bij deze weer. Dus wie weet komt er wel weer ook daar een nieuw album of zo aan. Ja, wie zal het zeggen. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval hoor je voorlopig Martijn Buwalda. En bijna zeker. Als je

Oh, je hoort de muziek van The Uprising. En dit is een samenwerking tussen Aftershock en Roberto Rosso. Dus is een volledig Nederlands product, om het maar zo te zeggen. Je hoorde de track King of Kings. Daarvoor Nederlandstalig materiaal zelfs. Van in dit geval Martijn Buwalda. En bijna zeker is het tijd geworden voor een nieuwe Nova Lee Ray.

een samenwerking tussen Andrew Rip en Jervis Campbell en Hold Me Up, zo heette de plaat. Daarvoor hoorde je Nova Lee Ray met de track Flip 7. En dat is niet alleen een track, dat is tegelijkertijd een titel van een nieuw album dat de man gemaakt heeft. Zo, ik kan niet wachten. Dat is eigenlijk wat deze plaat zegt. Het heet dan ook Can't Wait. Dit is muziek van Natural States op jouw Drechtstad FM.

Deze meneer is heel populair. We hebben het over Forrest Frank. Zijn nieuwste single is Jesus is Alive. En daar had hij dus ook eigenlijk een soort van contest gemaakt op de socials. En moesten mensen allemaal een eigen vers op dit lied schrijven. En dat was eigenlijk best wel interessant. Totdat je eigenlijk je Instagram-pagina bijvoorbeeld aan het doorscrollen was en heel veel artiesten volgt. En dan iedere keer hetzelfde melodietje krijgt. Ja, dat wordt dan toch eigenlijk een beetje vervelend. Een ander ding wat ik eigenlijk nog even over Forrest wil vertellen. Hij werd beschuldigd van het feit dat hij een Trump-supporter zou zijn. Dus een supporter van president Trump. Dat is gelukkig debunked. Want de positieve berichten die uit naam van Forrest Frank naar buiten kwamen, die waren allemaal vanuit een fake account. Dus dat is eigenlijk best een geruststelling. Ondertussen gaan we door met de muziek, want dat is waar het programma om draait. Adrian Rocco samen met Mike Teasy. En samen hebben ze een plaat gemaakt. En dat is een leuk hoor. Hij heet namelijk Back to You.

0: Ja, ja. Oh. Way back to you. Kortweg, back to you. Als je hem op wil zoeken, dan kan dat. Maar dan moet je eventjes schrijven back en dan het cijfer 2 en de U voor de U, om het maar zo te zeggen. Muziek van Adrian Rocco samen met Mike TC.
1: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden!
2: Gospel Magazine!

zo hadden we KB samen met Aklesso en Therian en Left Hand. Daarvoor Adrian Rojo samen met Mike Teasy en zoals ik al zei, Back to You. Is het tijd geworden voor nog een plaatje van After Grace. Ook zij komen met een nieuwe single. En deze heet I Found Jesus.

Elijah Thomas op je radio met zijn nieuwste single Feel. Daarvoor After Grace en I Found Jesus. Ja, en dan is het zo'n beetje tijd geworden om ons naar het nieuws te gaan begeven. En ons daarna weer op te laten wachten door het tweede uur gezonde radioactiviteit. Met daarin een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. En om niet te vergeten natuurlijk een Nederlandstalig moment. En dat nog wel tweemaal. Wauw. Dus we gaan er lekker tegenaan. We doen er nog eentje voordat we het nieuws gaan beginnen. Die is van Josiah Queen en Make Heaven Crowded. Tot straks.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De vier overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij werd gisteren opgepakt. De man sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken bij een supermarkt, een cafetaria en een tankstation. Bij een ander tankstation nam hij bij de 4e overval de kassala mee. De man viel nogal op tijdens de overvallen, want hij reed op een scooter met een opvallende oranje box van thuisbezorgd. Een dronken bestuurder is vannacht een sloot ingereden langs de Rotterkade, net buiten Bleiswijk. Het was moeilijk om de auto te vinden, maar dat is na een half uur zoeken wel gelukt. De bestuurder was door een weiland gereden en eindigde in een sloot. Daarna probeerde hij hem zelf nog uit de sloot te krijgen, maar dat lukte niet. Omdat de man een drugstest weigerde, is hij aangehouden. De auto wordt later vandaag opgeruimd. Een groep wadlopers is vanmorgen gered in de buurt van Ameland. Rond 7:15 werd een grote reddingsactie opgezet en om 8:30 was de laatste wadloper aan boord van de reddingsboot. Wat er precies gebeurde waardoor ze gered moesten worden is niet bekend. Naast de kustwacht hebben ook particuliere boten geholpen bij de reddingsactie. In totaal moesten 34 wadlopers gered worden. En de KNVB experimenteert met een nieuw ticketsysteem voor voetbalwedstrijden. Dat werkt via een app die is gekoppeld aan je ID-kaart. En het moet gedoe door een vergeten seizoenkaart tegengaan. Maar het is dan ook makkelijker om ruilschoppers op te sporen. Supportersclubs zijn fel tegen het nieuwe systeem, waaronder FSV de Feyenoorder, zeggen ze tegen RTL. Begin dit seizoen liep een digitaal systeem bij Feyenoord telkens vast en zorgde het voor lange rijen. Het weer, veel bewolking en perioden met regen. In de loop van de dag kan aan zee de zon doorbreken. Het wordt 15 graden. Vanavond verandert er weinig bij een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon. Maar ook dan is er kans op een bui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine.
7: Addicted to Jesus.

0: Sherry Farina opende het tweede uur gezonde radioactiviteit met haar plaat Kingdom Come. Eigenlijk is dat natuurlijk wel een hele mooie manier om het Onze Vader te horen. Zo, en dan hebben we zometeen in de schijnwerper flashback Lost and Found, Dre Day Ministries. Een rapper zetten we in de schijnwerper. Dan hebben we een Nederlandstalig moment en die wordt geleverd door Rosanne Krijgsman. En het woord Left heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee een schijf van 5 samen te stellen. En we hebben een extra Nederlandstalig moment aan het eind van dit programma als overdrive naar Wij Houden Het Hollands. Echter draaien we deze eerst eventjes. Deze is van Toby Mac en een EP-titel uit 2025. Hier is Can't Stop Me.
1: This road is dark, I see a spark. I see some lights out in the distance. Can they hear my heartbeat? Can they see my weakness? Do they know my hurt? An easy target, am I to pray for the circling birds?

0: I still believe.
1: Schijnwerper, schijnflashback.

0: Het weertje nog even van de schijnwerper van vorige week. Deze fijne formatie Lost and Found stond toen in de schijnwerper met 3 tracks. We draaiden er nog eentje. De plaat heette Stand Against en is gebaseerd op Psalm 33.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, en de schijnwerper deze week zetten we op een artiest genaamd Dre Day Ministries. En bij deze artiest komen we eigenlijk weinig informatie tegen. En je zou dus kunnen zeggen dat het misschien wel weer zo'n gevalletje AI is. Echter is dat niet het geval. Hij is actief op FB, Instagram en TikTok. Daarnaast zijn er mogelijkheden om gewoon contact met hem op te nemen. Dus alles is gewoon zoals het hoort. En kunnen we rustig zijn muziek draaien als echte artiest. Je hoort zo meteen God Did It. Daarna I'm Rising Up. We beginnen echter met Breaking Chains. Kortom, in de schijnwerper staat Dre Day Ministries.

Ja, wat mij betreft bijzonder toegankelijke rap. Dre Day Ministries hoorde je. I'm Rising Up, daarvoor God Did It. En als eerste Breaking Chains. En dat was een single die we vorige week als nieuw presenteerden. En toen ook eigenlijk deze artiest voor het eerst draaide. En dat is dan eigenlijk toch wel interessant om eens eventjes verder te kijken wat zo'n artiest allemaal doet. Ons Nederlandstalig moment wordt deze keer gevormd door Rosanne Krijgsman. En we gaan luisteren naar niet een single die we afgelopen tijd hebben gepresenteerd, maar even wat anders. Want het is een hele mooie. Het heet namelijk Terug bij Af. En laat je zien dat ook christenen kunnen vallen.

0: En terug bij Af. Je hoorde dus muziek van Rosanne Krijgsman.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.
3: Schijf van 5.

Zo, dit is uit de schijf van 5 voor de jou. Fight the fate met What's Left. Het woord left heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En heeft dat een speciale betekenis? Nee, helemaal niet. Gewoon het woord left losgelaten om eens te kijken wat er allemaal naar boven komt. Nou, bijvoorbeeld deze.

nog deze. Jaco Lawrence en Where We Left Off. Daarvoor hoorde je Bailey Thomas, of Thompson moet ik zeggen, met Room Left to Bend. Ja, en heerlijk hè. Al die platen die zomaar spontaan naar boven komen als je maar één woord loslaat op je platencollectie. Ik zeg altijd van, joh, je moet het eens proberen, want soms kom je soms dingen tegen dat je denkt bij jezelf, oh, had ik dat ook nog. Ja, deze keer niet, want deze keer wist ik wel dat ik ze allemaal nog had, maar dat wil niet zeggen dat de muziek minder is. Zometeen ga je luisteren naar een track van een album getiteld Cinematic Songs Volume 1. Het is gemaakt door Tommy Prophet samen met Flurry en Young Youth, deze track. En het heet Little Fight Left.

verschillende versies van deze plaat is uitgebracht. Gebracht Left It in the River. Ja, en Jamie McDonald die waagde zich er ook aan. En daardoor stond ze dus in de schijnwerper Flashback. Met, want natuurlijk, het woordje Left in de titel. Daarvoor hoorde je Tommy Prophet in samenwerking met Flurry en Young Youth. Samen brachten ze namelijk een plaatje uit en dat heet Little Fight Left, wat terecht kwam op het album Cinematic Songs Volume 1. En dat is dan weer een hele mond vol. En de volgende titel is eigenlijk ook een mond vol. Want dat is namelijk de 26th Junction Remix van Another Way. Hier zijn Believers samen met Keegan.

De Nederlandse Raisa kwam pas geleden met deze fantastische single uit. None Like You hoorde je. Daarvoor hoorde je Believers samen met Keegan en Another Way. En dan wel de 26th Junction Remix. Alsof dat we nog niet genoeg te praten hebben in zo'n programma. Oh jongens, ik heb het weer naar mijn zin. Dat is echt niet te geloven, maar dat is gewoon echt waar. Cochran & Co. komt ook nog aan je voorbij. It runs in the blood. En eigenlijk zou dit soort platen gewoon allemaal regulier te beleven.

Ja, en als je nou van punk houdt en tegelijkertijd ook van praise muziek, dan ben je bij Grace Graper aan het goede adres. Zij heeft namelijk een Punk X Praise Volume 1 album uitgebracht. En je track die je nu hoorde was That's Who I Praise. Het is langzaamaan tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Zometeen mag je lekker gaan genieten van Wij Houden Het Hollands. Ook dat is van harte aanbevolen. En ik vertel nog eventjes dat, mocht je meer willen weten over Gospel Magazine, dat kan. Zoek even op Facebook, als je daar graag actief bent, naar de naam Theo Boer. Zie je een kruis met de uitzendstralen? Dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Mag jij een vriendschapsverzoekje sturen? En kijk je liever op Instagram, dan hebben we daar ook een pagina. Dat heet gospelmagazine.rtv. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een playlist op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. Als je daar eventueel nieuwe releases en of andere gospels terug wil luisteren. We gaan eventjes om een overdrive te maken naar Wij Houden Het Hollands. Een Nederlandstalige plaat draaien. Van Koen van den Heuvel. Deze heet Dagen als Vandaag. En ja, Dagen als Vandaag. Ik wens je gewoon een prachtige dag. En ik hoop dat je de volgende keer weer aan je radio gekluisterd bent bij Gospel Magazine. Bye bye.

0: Jouw stad, jouw radio. Van 12 uur.
1: Want reddingsteam USAR is onderweg naar het Caribische eiland Saba om te zoeken naar de vermiste Erik uit Dordrecht. Er zijn ook 9 speurronden vanaf Sint Maarten naar Saba gegaan. De Dordtenaar kwam woensdag niet terug van een wandeling. De 11 mensen van het USAR-team die gaan zoeken hebben er ook een persoonlijke reden voor. Erik is al jaren werkzaam voor het team. De autoriteiten op Saba vrezen dat hij inmiddels is overleden. De 4 overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij werd gisteren opgepakt. De man sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken bij een supermarkt, een cafetaria en een tankstation. Bij een ander tankstation nam hij bij de 4e overval de kassala mee. De man viel nogal op tijdens de overvallen, want hij reed op een scooter met een opvallende oranje box van Thuisbezorgd. De wadlopers die vanmorgen werden gered bij Ameland waren onderkoeld. Ze sloegen rond 6:15 zelf alarm omdat ze het erg koud hadden. De groep van ruim 30 wadlopers werd gered door boten van de kustwacht en particuliere boten. Ze zijn naar het kantoor van de KNRM op Ameland gebracht. Daar konden ze douchen, opwarmen en kregen ze droge kleding. Om 8:30 werden de laatste wadlopers van het wad gehaald. En de KNVB experimenteert met een nieuw ticketsysteem voor voetbalwedstrijden. Dat werkt via een app die is gekoppeld aan je ID-kaart en het moet gedoe voor een vergeten seizoenkaart tegengaan. Maar het is dan ook makkelijker om relschoppers op te sporen. Supportersclubs zijn fel tegen het nieuwe systeem, waaronder FSV de Feyenoorden, zeggen ze tegen RTL. Begin dit seizoen liep een digitaal systeem bij Feyenoord telkens vast en zorgde het voor lange rijen. Het weer vanmiddag kan aan zee de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het 1 graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste. Met diepste stoomevenement van Europa. Tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. Gedoken karakteristieke shanty-koren, gezellige foodcourts. Het gigantische modelbouwshow. Maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen. Kom, nee. Dus bestel op tijd. 29, 30 en 31 mei. Kijken, beleven en genieten. Tijdens. Kom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag. Verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.tweedekans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad. Jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.
6: Drechtstad.

0: Goedemiddag allemaal. We gaan starten. 7 minuten over de klok van 12 uur. Vier plezier waren dat uit Dordrecht en Moppie van mijn dromen.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Zeker.

0: is het Justin de Wild. En eindelijk heeft hij de grote doorbraak met zijn Cheerio. We zijn er 10 minuten over 12 uur. En we hebben niet zomaar wat gasten binnengehaald, jongens.
1: Nee.
0: Vriendje Jeroen van Zijlst is binnen.
2: Goedemorgen. En,
0: maar ook jouw vrienden van Even Serieus.
3: Hey! Zo, ik kom even kijken binnen. Zit hij volle bakken? Ja, het is echt. Milan is erbij.
0: En Stefan van Even Serieus, jongens.
3: Mooi.
0: Thomas. Ja, als we even met jullie gaan beginnen, jongens. Jullie hebben
3: toch?
0: Ja. Jullie leven nu nog in een roze droom, denk ik, toch?
3: Jazeker, ja.
4: Het is wel vaak een paarse droom.
3: Ja. Roos met paars en geel.
4: Ja, paars en geel. Ja. Dat is een gele droom.
0: Voor jou is het een paarse droom, ja. Ja, ja, alle kleuren van de regenboog, volgens mij, hè?
3: Ja, ja, ik had hartstikke leuk. We doen heel mooie, gave dingen. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, zeker.
0: Dat hij de naam heeft verzonnen van FSC.
3: Ja, nou, wat heb je
0: al. Super toevallig.
3: Heb je nu al verklapt
1: te lopen?
0: Nee, maar.
3: Nee, dat is inderdaad wel, ja.
4: Het is wel lekker, die royalties, toch?
3: Nou. Ik tik er lekker aan, hè?
1: Ik heb vakantie geboekt.
0: Hey, jongens, hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen, Even Serieus nu?
3: Ik ben het ooit begonnen. En toen heten wij nog DJ Kroon toe. Ik heb nog.
1: Met Jens.
3: Ja, met Jens. Ik heb zelfs ons eerste feestje in de Mallorca behouden.
1: Ja?
3: Ja, als een grapje.
1: Konden ze ons allemaal nog boeken onder de 1000 euro?
3: Ja, bij elkaar. Bij elkaar, ja.
4: Toen was het ook nog onder de 1000 kilo.
0: Ja! Ja, sinds de vorige keer is er wel wat, heel wat veranderd, hoor, Jeroen, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Laten we even eerlijk wijzen, jongens.
1: We hebben een jasje uitgedaan.
0: Ja.
3: Ja, ja, nou, we zullen vandaag
1: weer nodig ook, hè.
0: Maar je ziet er goed uit, Jeroen, en je carrière, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, we mogen niet klagen.
0: Nee, inderdaad, want
1: dus dat doen we ook niet.
0: Ja, Griekse Nacht is weer een schot in de reus, volgens mij, hè. De jaren zijn het alleen maar knallers wat je.
1: Ja, dat moet
0: je eruit schiet, toch?
1: Dat moet toch ook?
0: Ja, absoluut.
1: Anders mogen niet bij Papendrecht komen.
0: een cover deze keer. Die cover, die verloren diamantjes zijn het eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, ik probeer altijd wel, als ik dan een koffertje maak. Mm-hmm. Want ik doe ook wel eens wat nieuwe eigen liedjes maken natuurlijk. Maar als ik dan een koffertje maak, probeer je eigenlijk gewoon een tweede leven te geven aan een liedje.
0: Mm-hmm.
1: Of een derde of een vierde leven, want ze zijn vaak al eerder gecoverd.
0: Jawel, maar het is een nummer van 3 generaties terug. Misschien wel 4 generaties terug.
1: Ja.
0: En deze generatie, die kent dat nummer natuurlijk niet.
1: Nee,
0: dat
1: maar
0: is
1: het
0: mooie,
1: klinkt dan
0: waar
1: wel
0: inspringt.
1: Weer herkenbaar vaak. Want dan hebben ze toch al wel een keer ergens voorbij horen komen vroeger op een feestje of zo.
3: En dat blijft gewoon een goede plaat.
1: Ja, dat
3: is gewoon een goede plaat.
0: Zal we er even mee beginnen? Met jouw nummer? Jeroen van Zijlst is samen met FC Serieus bij ons.

0: Griekse gitaartjes, daar werk ik altijd aan, Jeroen. Dat
1: alles
0: is altijd gezellig, toch?
1: Ja, ja.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een nummer. En, wordt hij een beetje opgepakt bij de grote...
1: Ik meteen geleid door een 538 en een muziek. Nee, nog niet. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het liedje nu een week uit. Dus wat ik zeg, de eerste reacties zijn super. En de grotere Nederlandse stations die draaien hem. En
2: de tweede reactie.
1: Ja, maar de tweede reacties zijn helemaal kut eigenlijk.
0: Zo is het. Even serieus, jongens.
2: Ja. Nou, we zijn begonnen, toch?
0: Ze zijn binnen. Hey, Fiesta Escalada, dat is de opvolger van de grote hit van jullie natuurlijk. Is het moeilijk om over zo'n grote hit heen te komen?
2: Jazeker. Ik denk niet dat dat mogelijk is, hè? Want... Ja, Baila is nog steeds trouwens overigens een veel gedraaide plaat. Alleen daaroverheen is het heel erg lastig, maar we zijn wel blij met dit plaatje.
0: Ja, maar ik denk dat hij gewoon goed doorloopt. De eerste hit van jullie op Spotify natuurlijk. Dat blijft maar gaan. Dat blijft gaan.
2: Ja, zeker. Ja. Nee, dus zijn we heel blij. Maar ook nog heel veel mensen die me op feesten gewoon draaien. En de allround DJ's in de kroegen en op evenementen. Dus daar zijn we echt super, super blij mee. En dit is een mooie opvolger. Eerste Escalade. En we hopen gewoon dat het een net zo grote hit wordt. De eerste reacties zijn goed.
0: Nou, en dat is het belangrijkste.
3: De tweede reacties.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel, als je zo'n knijter van een hit maakt. Als je ook kijkt naar Kali. Of je kijkt naar Liever te dik in de kist. Of noem nog eens van die hits. De Blikkendag. Evenaren is al moeilijk.
0: Ja, precies.
1: Dat is ook het grote gevaar. Ik moet zuipen. Het grote gevaar van zo'n grote hit is... Mm-hmm. Heb je dan niet een groot succes al gehad?
2: Mm-hmm. Toch? Ja, nou ja, zeker. Maar wij beginnen pas. Dus wij hebben nog alle tijd om daar
0: op
2: te
0: gaan.
1: Nee, maar zo is het ook.
0: Maar zo'n intentie moet je toch hebben? Zo'n intentie moet je toch hebben, Jeroen? Je moet altijd naar de volgende grote hit kijken, toch?
1: Je moet ook helemaal vertrouwen hebben in de plaat die je uitbrengt.
0: Zeker.
1: Alleen, ik zeg alleen dat het heel moeilijk is... Als je dan zo'n grote hit maakt, om het dan weer... Om dan weer te evenaren.
3: Ja,
1: dat lijkt mij verschrikkelijk.
3: Ja, we hebben gewoon iets gemaakt dat we zelf weer helemaal mooi en leuk vinden. En ik denk dat het belangrijkste is. Ja, zeker. Gewoon lekker bij jezelf blijven en van je eigen kunnen uitgaan. En dan zien we wel wat er doet.
0: Zo is het. Ja. En je kan niet altijd 6 gooien, toch?
2: Nee, maar goed, ook voor ons geldt dat VSS Klaar is net uit. Hè? Dus ook daarin de eerste reacties zijn goed. En daar gaat het natuurlijk over van wat gaat het straks...
1: Ik zie hier nou ook tweede reacties binnenkomen. Is ook heel goed.
3: Kijk zo.
0: Hey, maar je hoort wel eens van artiesten dat een hitje moet rijpen. Dat die een paar weken mee moet draaien. Ja. Maar zo'n Cheerio of zo'n Baila, dat is er ineens, weet je wel. Ineens ontploft het, toch?
2: Dat zeg jij, maar toch, wij hebben hem in januari uitgebracht. Mm-hmm. En

0: ik denk dat de echte vibe pas in juni kwam.
1: Ja.
0: En dan heeft het ook even moeten rijpen.
1: Is dat omdat een groot radiostation er meedraaide? Of ging dat als een lopend vuurtje op Spotify? Of
2: wij zijn echt vanuit een beetje de allround DJ's scene opgepakt. Dus het werd echt in de kroegen gedraaid. En dan zien mensen dat werkt. Dus dan wordt het echt zo'n kroeghitje. En vanuit daar is het als een olievlek gaan verspreiden. En toen kwam het op Koningsdag bij 538. Mm-hmm. Werd hij natuurlijk gedraaid. Ja, dan zie je zo'n hele menigte daar al wel een beetje op aangaan. Maar toen was het inderdaad nog niet echt zo'n landelijke hit. En pas eigenlijk daarna kwam een beetje die spin-off dat alle festivals waar je kwam, kwam die platen 20 keer voorbij. En dan wil het wel, zeg maar.
1: Gaaf. Ja. We gaan hem doen, de nieuwe hit van jullie, Fiesta Escalada. Ze zijn bij ons, even serieus. Yes.

0: ging even terug in de tijd. Eddie Walsh, daar was die origineel van. Dat weet jij ook wel, denk
1: ja,
0: ik.
1: Dat weet ik zeker, ja.
0: Maar dat was
1: vroeg indruk, die plaat ook, ja.
0: Ja, precies. Ja, dus ze komen allemaal weer terug, je ziet het.
1: Alles komt weer terug, ja.
0: Hey, jij bent een van de feestartiesten, feestex van... En achter elkaar. Ja, dat was ook weer zo'n carnavalsknijper.
1: Ja, dat was mijn carnaval natuurlijk wel, hè.
0: Van de voorafkijken of wat dan ook op televisie... dan is het hele publiek helemaal gek natuurlijk.
1: Ja, kijk, maar het is natuurlijk wel... jij zegt feestartiest. Ja, dat vind ik ook wel. Mm-hmm. Misschien is het een klein beetje richting volks getrokken. Volkse feest, tegenwoordig meer wat ik maak eigenlijk. Maar ik dacht, mijn carnaval, ik ga gewoon eens een lekkere ouderwetse carnavalsplaat maken. Want we zijn natuurlijk Brabanters of ik ben het niet. Mm-hmm. En toen kwam Willem van der Rijden, Goldfinger, die kwam met deze plaat aan. Want die heeft zijn vader vroeger geschreven voor Dubbel Glas.
0: Ja.
1: En die heeft later Arie Ribbes opgenomen. En hij bezat eigenlijk die rechten van dat liedje. En hij zegt van, ja, is er niks om mijn carnaval een nieuwe versie van te maken? Hij zegt, dan delen we die Buma. Ik zeg, nou, goed, prima. Dus ik gelijk een nieuwe auto besteld.
2: Dus ik hoop dat het
1: een hit wordt.
2: Heb goed gelopen,
1: nee,
2: volgens mij.
1: Nee, maar het is wel een plaatje.
3: We moeten nog betalen.
1: Ja. Moeten we maar even aftikken. Maar mijn carnaval heeft het heel erg goed gedaan in Brabant. En ik denk dat het ook een plaatje is wat de komende jaren gewoon met carnaval lekker terugkeert.
0: Ja, absoluut.
1: En ook in de zalen.
0: Ik denk dat zo'n plaatje is die tijdloos is, weet je wel. Die elk jaar weer terugkomt met carnaval.
1: Het is niet echt een heel gimmick-specifiek dingetje. Het is meer iets van, gewoon aansluiten, niet aanstellen en gas erop. Of zo.
0: Zo hoor het toch?
1: Ja.
0: Dat is carnaval.
1: Ja.
0: En volgens mij had je ook nog een beetje pech met carnaval, Jeroen, toch?
1: Ja, ontzettend. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar.
0: Maar jij lag in het ziekenhuis. Net voor de carnaval.
1: Net voor carnaval, ja, dat klopt.
0: Jemig.
1: Ja, ik had een ontsteking in mijn been. En daar zijn ik al een keer of 3-4 is dat gebeurd. 1 keer in Spanje en 2 keer in Nederland in het ziekenhuis gelegen. En in het ziekenhuis kwamen we erachter dat ik... het is een heel privé verhaal. Ik weet niet of de mensen dit überhaupt interesseert. Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Ik ga het toch vertellen. Wat was ik gaan vertellen?
3: Was dit aan jouw derde been?
1: Derde been. En toen kwamen we erachter dat mijn ijzergehalte in mijn bloed heel erg laag was.
0: Okay.
1: En daardoor was ik futloos en heel snel moe en geen energie. En dat is eigenlijk 3 keer hetzelfde.
0: Heb je een shot gekregen?
1: Eigenlijk was 3 keer niks.
3: Milo, kun je even 2 biertjes halen voor
0: Jeroen? Nee, maar
1: dat dus niet doen.
0: Waarom ik dit aanhaalde, Jeroen? Je zou eigenlijk hier in de studio komen, maar toen lag je net...
1: Oh, dat klopt, ja.
0: Daarom.
1: Ja, daarom. Ja, goed dat je zegt.
0: We gaan hem nog een keer doen. Achter elkaar. We gaan weer een feestje maken hier in de studio. Roem van Zijls.

1, Jeroen van Elst. Nou, we toch even in Brabant zijn. Blijf even in Brabant, want deze zanger die scoort ook geweldig met zijn nummers. Hier is de nieuwe van René Schumans.

0: leuk vind van Sieneke. Dat ze hele leuke reacties kreeg van Rob Zorn. Rob Zorn bracht het als eerste uit. Hij zei, ik doe wat ik wil, later Harnie. En ja, nu Sieneke dus. En dit is haar nieuwe single, ook een lekkere cover, heerlijk. We zijn in gesprek met Jeroen van Zijls, onze vriend natuurlijk. En even serieus, die voor het al betreft. Ja, gezellig.
1: Ik heb het denk ik al zeker zo'n hele keken mee.
2: Ja. Als je alles bij me optelt.
0: Ja. Even serieus. Ja, gelukkig. Milan, jij bent er ook bij natuurlijk. En ja, Stefan zeker. En Thomas.
1: Ach, verrek.
3: Ik ben er ook bij, ja.
0: Baila de Gasolina. Waar is het idee geboren?
3: Ja, nou, dat is mooi. En Stefan woont heel mooi. Ja. Die heeft echt 2 zwembaden en 7 paarden. En niet normaal
1: 7 groot. Paarden.
3: Ja, 7, ja.
1: Vorige week nog 5.
3: Ja, maar zo snel kan het gaan, hè.
0: Dus Milan, eigenlijk wil je zeggen, heb het helemaal niet meer nodig. Dat even serieus.
3: Nou, ja.
1: Zijn vrouw vindt het wel lekker, denk ik.
3: Maar net hoe je het...
0: Ja.
3: Nee, maar even zonder dolle. Bij Stefan thuis vindt hij niet altijd leuk, maar we doen het toch. Een paar biertjes en een bierviltje en zo was Baila geschreven. René die kwam eigenlijk met het origineel aan van BZB. Of dat vond hij een leuk plaatje. Ja. En ja, daar moeten we iets mee. Maar wat gingen we daar dan mee doen? Oh, dan worden hier ondertussen van selfies gemaakt.
1: Ja, Jeroen van Selfie.
3: Ja. Dadelijk Jeroen van Stels. Ja.
0: Maar leuk dat het gewoon onder vrienden is ontstaan, weet je wel. Gewoon thuis en op een bierveeltje, op een randje van een bierveeltje. En dan, ja, dan werkt zoiets gewoon.
3: Zo kan het gewoon gaan.
0: Ja, en de rest is geschiedenis, jongens. Want we gaan hem gewoon doen. Hier is die. Baila de Gasolina. Even serieus. Woe!

0: Ja, jongen, één adem. Ja, Baila de Gasolina.
1: Ja, lekker toch? Lekker plaatje, hè?
0: Ja, absoluut. Jullie treden veel op festivals, denk ik. Maar ja, lijkt me wel het leukste, hè? Of niet?
1: Nou, ik vind alles eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind groot, klein en we doen ook bedrijfsfeestjes. En dat is eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Het gaat ons gewoon of dat we de mensen kunnen vermaken. Ja. Dat doen we graag. Ja.
0: De agenda voor 2026, is die helemaal volgeboekt?
1: Dat blijkt nog wel op gaatje. 21 september nog één gaatje. Dus mocht je iemand weten, 21 september. Jeroen, jij?
2: Ik heb nog een uitvaart dan. Misschien daar de afterparty nog.
1: Ja, dat past ook bij ons.
0: 21 september, dan heb je een uitvaart. Dan weet je, ja, goed dat je het nou al weet.
2: Ja, alleen degene die overlijdt, die weet het niet.
0: Jongens, als we jullie willen boeken, hoe ziet een optreden van jullie eruit? Want die twee nummers die jullie hebben uitgebracht, dat is niet mogelijk om een half uur of een uur mee te vullen.
1: Nee, in basis zijn wij natuurlijk eigenlijk een DJ-act. Dus waar Jeroen bijvoorbeeld echt een half uurtje als artiest met zijn eigen platen zingt. Wij hebben daar, zo zijn we eigenlijk nooit begonnen. Wij zijn eigenlijk een DJ-act die al een uur draaide. Mm-hmm. Dus wij hebben een hele interactieve show met mensen en een spelprogramma in de booth staan. Hè, onze ledscherm bij. En dan, dus we vragen mensen op het podium en die doen allerlei opdrachten. We doen natuurlijk Baila in het begin, in het midden, net voor het eind.
0: Eigenlijk zijn jullie super entertainers, toch?
1: Ja, nee, dat is het hele doel. Ja, zeker. Dus een uurtje feest, echt. En we draaien van alles wat dus van house naar Nederlandstalig. Alles wat er tussenin zit.
0: Zo is het.
2: Totale escalatie altijd.
0: Ja, echt. Vandaar dat je zo graag mee wil, Jeroen, toch?
2: Ja. Mike, de manager, die is er niet bij. Huh? Die gaat ook niet mee vandaag. Maar ik heb hem net gebombardeerd als Jeroen de manager vandaag.
0: Oké, kijk. Toe manager.
2: Ik heb toch een flikker te doen vandaag.
1: Jeroen van Stelst. Ik ga beginnen.
2: We gaan we naartoe vandaag? Naar Sittard.
1: We gaan naar Sittard. Groove Garden. En dan rijden we daarna door.
2: Maar dan noemen ze in Sittard overigens Groove Garden.
0: Garden. Gezellig, toch?
2: En dan gaan we naar Haaksbergen.
1: Haaksbergen.
2: Dan noemen ze daar trouwens Haaksbergen. Maar dat terzijde.
1: Haaksbergen uit is altijd lastig, hè?
0: Hij is weer binnen. Uit, ja. We gaan zo verder praten. En we draaien ook nog een weekendje Wenen. Zullen we het doen? Een weekendje Wenen? Maar eerst even Pascal Redekker. Vorige week was hij hier. Hij houdt

0: Pascal Redeker, vorige week was hij voor het eerst bij ons. En dat was ook super gezellig natuurlijk. Jeroen, weekendje Wenen. Ja, dat is toch een beetje een vreemde eend in de bijt van nummers eigenlijk.
1: Klopt als een bus.
0: Waarom? Je hebt een bepaalde richting gekozen, zeg maar. Weet je wel, een beetje de feestmuziek. Ja. En dan weekendje Wenen.
1: Nou ja, weet je wat het eigenlijk gewoon is? Zeker als volksfeestzanger, om dat even zo te noemen.
0: Ja. Volkspop.
1: Als je geen snollebolletjes heet, kun je de mensen niet een half uur lang laten springen.
0: Nee, dat is zo.
1: Dat is gewoon een feit. Dus, wat doe je dan in je optreden? Dan ga je een keer een hazes erbij pakken. Van een klein dipje creëren in de energie, om daarna weer te kunnen pieken. Ik denk, ja, dat is allemaal leuk, maar leuk om hazes te zingen, hoor. Begrijp ik niet verkeerd.
0: Absoluut.
1: Alleen, het is ook wel hartstikke leuk om een half uur van jezelf te zingen. Dus, en toen kwam Willem eigenlijk met een liedje Weekendje Wenen. Een walsje. Ik denk, ja. Een beetje Sierra Madre vibes. Toch een beetje feest, maar toch dan op een ander tempootje. Ik zei, daar zie ik eigenlijk wel zitten. En ik had toen net de clip opgenomen in Las Vegas met Tot de Laatste Ronde. En dan gaan we nou naar Wenen. Ja. En dan gaan we het doen.
0: Voor de afwisseling.
1: Doe het dan bij mij erbij.
0: Nou, zeker. We gaan het doen. Jeroen van Zijls. Weekendje Wenen.

0: even serieus. En Jeroen van Zels vandaag op visite. We praten zo verder natuurlijk. En dit was Weekendje Wenen. Lekker op je radio. En welkom bij Wij Houden Het Hollands.
1: Het is zondag op je radio. Het is zondag op je radio.
0: Zomerse muziek op de radio. Doen we met Jeffrey Leunenberg. Hier is hij met Italiani.

0: Ja, ook weer zo'n nieuwe artiest. En dat was die Jeffrey Leunenberg, was dat. En,
1: ja, lekker plaatje, hoor.
0: Ja, Italiani, toch? Ja, dat zou bij jullie kunnen passen, zoiets, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Bij Milan dan. Ja.
2: Italiani.
1: Ja, vind je?
2: Milan, Italiani, daar zit hij.
0: Jongens, we moeten al zo langzamerhand afscheid gaan nemen.
1: Oké, houdoe!
0: Ik vond het toch wel de combinatie, hoor. Ja, ongeleid projectiel, Jeroen van Zijls natuurlijk, met jullie erbij.
1: Ja, wij natuurlijk die precies volgens het draaiboek werken.
0: Supergezellig, jongens, dat jullie er waren. Even serieus. En nu, gas erop. En ja. Richting Kaatsheuvel en dan richting Sittard.
1: Ja,
0: hoe
1: zeker.
0: Gaan we dat doen?
1: Ja, even kijken. Die Bentley even thuis afzetten van Jeroen. Fiat. Ik heb een Fiat.
0: Ja, en dan maken jullie er een superdag van, denk ik, Jeroen. Ja. Ontzettend bedankt dat jullie er waren.
1: Over boeken gesproken. Ze kunnen ons ook boeken, hè?
0: Ja, zeker. Ja, maar... Ja, dan wordt het commercieel, hè?
1: Ja, avondje Jeroen, dan krijg je ons erbij.
3: Ja, of andersom.
0: Ja. Oh, samen bedoel je?
1: Ja, dat kan ook. Ja, natuurlijk.
0: Nee, ja, het lijkt me gezellig,
1: toch? Hebben we vaak zat gedaan.
0: Dus een feestje... Nou ja, die nooit meer vergeten inderdaad.
3: Nee, dus vorige week nog bij die paardenclub, weet je nog?
1: Ik was een Polonaise. Echt.
3: Een heel bijzondere Polonaise was daar.
0: Hier kan alles op de radio, jongens. Niet te geloven. We gaan ze allebei nog een keer draaien, jongens. Even serieus. Fiesta Escalada en natuurlijk de Griekse Nacht. Dank de een volgende keer allebei. Ja,
1: zeker weten.
0: Tot.
4: Focus, wij houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

0: van 1 uur.
1: Mario Kwaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Reddingsteam USAR is onderweg naar het Caribische eiland Saba om te zoeken naar de vermiste Erik uit Dordrecht. Er zijn ook 9 speurhonden vanaf Sint Maarten naar Saba gegaan. De Dordtenaar kwam woensdag niet terug van een wandeling. De 11 mensen van het USAR-team die gaan zoeken hebben er ook een persoonlijke reden voor. Erik is al jaren werkzaam voor het team. De autoriteiten op Saba vrezen dat hij inmiddels is overleden. De 4 overvallen van donderdagavond in Rotterdam over Schie en Schiebroek werden gepleegd door een 25-jarige Rotterdammer. Hij werd gisteren opgepakt. De man sloeg eerst 3 keer toe zonder iets buiten te maken bij een supermarkt, een cafetaria en een tankstation. Bij een ander tankstation nam hij bij de 4e overval de kassala mee. De man viel nogal op tijdens de overvallen, want hij reed op een scooter met een opvallende oranje box van Thuisbezorgd. De wadlopers die vanmorgen werden gered bij Ameland waren onderkoeld. Ze sloegen rond 7:15 zelf alarm omdat ze het erg koud hadden. De groep van ruim 30 wadlopers werd gered door boten van de kustwacht en particuliere boten. Ze zijn naar het kantoor van de KNRM op Ameland gebracht. Daar konden ze douchen, opwarmen en kregen ze droge kleding. Om 8:30 werden de laatste wadlopers van het wad gehaald. En de KNVB experimenteert met een nieuw ticketsysteem voor voetbalwedstrijden. Dat werkt via een app die is gekoppeld aan je ID-kaart. En het moet gedoe voor een vergeten seizoenkaart tegengaan. Maar het is dan ook makkelijker om relschoppers op te sporen. Supportersclubs zijn fel tegen het nieuwe systeem. Waaronder FSV de Feyenoorden, zeggen ze tegen RTL. Begin dit seizoen liep een digitaal systeem bij Feyenoord telkens vast en zorgde het voor lange rijen. Het weer vanmiddag kan aan zee de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het 1 graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Zo vrienden, de rust is weer een beetje teruggekeerd hier in de studio. Maar wat was dat gezellig. Even serieus op bezoek met Jeroen van Zijl samen. Brabantse gezelligheid. En we gaan het voortzetten, want Edwin van der Tolen is bij ons. En Donnie de Nijer, ja.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Althans, dat is wel onze intentie. Wij houden het Hollands. Wij zijn er voor de Nederlandstalige artiesten. En natuurlijk ook voor de Nederlandstalige muziek. Want daar draait het natuurlijk om. Rob de Leeuw, wij zijn er tot 2 uur vanmiddag met de beste Nederlandse muziek. En ja, ze schuiven weer aan. Code Rood. Ja, hij is binnen. Krijgen we dan een hoop slecht weer? Of ja, moeten we het nog maar afwachten? Leuk dat je luistert. Via Drechtstad FM natuurlijk zijn we live in Dordrecht en Papendrecht. FM 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor Dordrecht. We zijn live via Zwijndrecht, Atos Radio 106.1. Mever Radio is van Sliedrecht en Hardingsveld Giessendam. En dat is 105.4, even uit mijn hoofd. En Radio Ridderkerk, jazeker. Radio Ridderkerk zendt uit op 105.7. Dus nou, hebben we het helemaal gehad. En dat plus in Zuid-Holland.

Wat is dat, uitslapen, jongens? Glenn van Doorn was dat. Hij had het over als ik jou niet bij me heb. Beetje feest op de radio, dat mag wel na zo'n hectisch avontuur met Even Serieus. Zullen we daar zanger Alex even voor uitnodigen? Hier is hij met zijn laatste nieuwe. Eenzame

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op.

0: Als ze maar terugkomen, want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Lokaal Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Dregstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
1: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era. Waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland. Eren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Gerel tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofden, Villain Era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti-western-invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Raimi gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Americana bedoeld is. Will you?

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart. Oh,

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Atlee Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stap in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die, net als Willie, altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day of Rachon is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Marlon Patterson laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through The Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On To Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney-track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets, draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

Dan Seals brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Seals wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid. Gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden. En werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart. Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her. En Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de countrymuziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard.
1: We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of de Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Club Live.
6: Drechtstad FM.
7: Club Live. Ja, goedenavond. Welkom bij Club Live. Vanavond met Ainsley Lister.

0: van 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks. Drecht.

En dat was je weer traditioneel. Louis Clark uit 1979, lange tijd geleden. Het album Perspective N en het nummer dat heet Escape. 9:09. Het is zondag 17 mei 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. Ga je luisteren naar Sound in Tracks. En eerste uur en tweede uur tot 11 uur uiteindelijk. Voor Trichstad FM Natos Radio. En we gaan snel starten. Dat doen we met een meneer uit Engeland die helaas in 2013 is komen te overlijden. Grandioze gitarist. Met ontelbare mensen samengewerkt. In bands gezeten. De man, de meester op de gitaar. Ik heb het over Gary Moore. Een album uit 1987. Wild Frontier. En we starten met The Loner.

Ja, dan denk je, er komt er nog één. Al die kanonskogels die voorbij vliegen. Dat was Cozy Powell uit Engeland met The Big Country. Ik weet niet of dat filmmuziek is. Ik vermoed van wel, want een behoorlijk bombastisch. Daarvoor prachtig van de, tenminste het album Time Machine hoorde je Cats in Space. En daarvan No Regrets. Dat is een nummer van The Walker Brothers. En de laatste paar dagen een aantal keren gedraaid. Maar ik kon het weer niet laten. Dus bij deze begonnen de show met Gary Moore en de loner van het album Wild Frontier uit 1987. Het is 9:55. Je luistert naar Sound & Tracks 149, de A-kant van 17 mei 2026. En we gaan door met muziek. Een nieuw nummer van postuum uitgebracht van Prince. Het is indrukwekkend in die zin dat je hier heel goed hoort hoe zijn bereik is, zijn stembereik. Luister maar eens even naar With This Tear, Prince.

0: Kerkstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, dat was muziek uit de Verenigde Staten van heel lang geleden, 1974. Je hoorde Roy Buchanan met het nummer Wayfaring Pilgrim. En dat komt van een album In the Beginning uit dat jaar 1974. Voor veel mensen is dit een relatief onbekende naam, maar toch wel een voorbeeld voor artiesten en muzici in het genre blues, rock and blues. Daarvoor Electric Light Orchestra uit 1977 met het nummer Starlight van het prachtige album Out of the Blue. En daarvoor een nieuw nummer van Prince, With This Tear. En waarschijnlijk komt er wel een vervolg op. Althans, de man heeft zoveel muziek gemaakt, heb ik begrepen. Er ligt voor, tientallen jaren ligt er op de plank daar in zijn voormalige woning. Tien over half tien op het Drechtstad Feminatos Radio. We gaan vrolijk door. Dat doen we in dit geval met een plaat uit 1998. Ik heb het nog steeds over platen, want ik ben die dingen zo gewend. Bovendien, ik heb hier een cd, dus dat is geen plaat. Maar dat moet je maar even voor lief nemen. Man Alive uit 1998. Manfred the Man's Earth Band. En de Mighty Quinn uiteraard. Een nummer van geschreven door Bob Dylan. Door Manfred Mann.

Vanavond wederom Gary Moore van een ander album, Still Got the Blues for You uit 1990 en Midnight Blue. Het is 6:50. Dat betekent dat we richting het nieuws gaan. Als het een beetje mee zit, dan kan ik er nog twee draaien. Waaronder deze, The Cars and Drive.

Heerlijk nummer van de Cars uit de Verenigde Staten. Je hoorde Drive uit 1984 van het album Heartbeat City. Daarmee heb ik nog één nummer te gaan tot 10. Zometeen na het nieuws hoor je mij weer tot 11 uur met Sound & Tracks aflevering B Beta. We gaan eruit met dit uur met Yellow van Coldplay, maar in een andere versie. Brooklyn Duo.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks. Drecht.

Je bent weer terug bij Sound & Tracks, de B-kant op Drechtstad de Feminators Radio, nummer 149 alweer. Volgende week dus een 150ste van 17.05 vanavond 2026 hebben we het erover. Ja, prachtige muziek van Vangelis uit 1973. Filmmuziek L'Apocalypse des Animaux. Het was een documentaire van Frédéric Rossif, Franse regisseur. En die schakelde Vangelis in voor de muziek. Nou, dat blende, of dat matchte feilloos, mag ik wel zeggen. Daarvoor hoorde je Foreigner en Waiting for a Girl Like You uit 1981. En daarmee gaan wij vrolijk door tot 11. Met gevarieerde muziek in alle soorten en maten. Ik ga, had ik vorige week ook al een beetje aangegeven, wat vaker symfonische muziek uit Nederlandse historie, geschiedenis, Hollands glorie ga ik draaien. En dat doe ik in dit geval wederom met de Nederlandse band Earth and Fire. En je gaat luisteren naar Storm and Thunder.

Muziek van de Amerikaanse geluidskunstenaar zou ik hem bijna noemen. Steve Roach. Voor de intimie, het gaat om elektronische muziek. Uit de Verenigde Staten van het album Back to Life. En daarvan hoorde je The Wonder of It All. Daarvoor Earth and Fire met Storm and Thunder uit 1971 van het album Song of the Marching Children. Dan heb ik nu klaarstaan filmmuziek. En dat is... Ik heb het jaartal er niet bij, maar zal ik zo even nakijken. Het gaat om een Franse film, L'étudiant et Monsieur Henri. De muziek is van Laurent Aknin. En we gaan luisteren naar... dat heb ik net gezegd. Laurent Aknin. Geniet, zou ik zeggen.

0: radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, ik blijf het zeggen hoor. Muziek die nooit gaat vervelen. Pink Floyd uit 1975 met Shine On Your Crazy Diamond, part 6 to 9. Ja, niks aan toe te voegen. Ik draai het één keer in zoveel tijd. Niet te vaak, maar wel op de juiste momenten. Laten we maar ophouden. Daarvoor Laurent Atkin met een stuk uit de film. Het stuk wat je hoorde, dat heet Le Choix du Cœur. En de film die heet L'étudiante et Monsieur Henri. Ik heb de film niet gezien, maar de muziek is uitstekend. En dat geldt ook overigens voor de volgende mevrouw. Een plaat, een album uit 2004. We gaan luisteren naar de dame uit Korea, Vanessa May. Een hele goede violiste. En die speelt een stuk samen met het Royal Philharmonic Orchestra van Vangelis. Nou weet ik niet uit welke film dat komt. Maar in ieder geval dat stuk dat heet Roxanne's Veil. Hier is Vanessa May.

Mooie muziek van Vanessa May uit Zuid-Korea. Komt zij Roxanne? Ja, ik twijfel. Het zou ook de Verenigde Staten kunnen zijn. In ieder geval een stuk van Vangelis, Roxanne's Veil. En daarmee besluiten we bijna de show van vanavond. We hebben er nog eentje te gaan, een vrij lang stuk. Dus ik ga afscheid nemen. Volgende week aflevering 150. En we gaan eruit met Gary Moore nogmaals. Van het prachtige album Still Got the Blues uit 1990. Je gaat luisteren naar As the Years Go Passing By. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.

0: 11 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Daryl Hall, John Oates. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. I can't go for that.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Maar wij gaan er wel voor, hoor. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Een mooie aflevering met heel veel lekkere muziek en een paar interessante dingen. Dus blijf lekker luisteren, ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou ja, een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Is dat dan tussen de lappen of is het anders? Je hoort het straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar gaat het daar wel weer om? Of is er weer iets anders aan de hand? Je hoort het straks. En een breed blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. Wat wordt daar getoond? Blijf nieuwsgierig, want dat komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: krijgen van Santana. Weten we het nog? Ongelooflijk, wat een mooie ouwe is dat. Black Magic Woman. En wat hoorde je ervoor? Je hoorde ervoor een prachtige Van Journey. Beetje lawaai. Het heet Fateful. Het komt uit 1983. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? De vakanties van veel mensen. De voorjaarsvakantie zit er alweer op. En de zomer ligt in het verschiet. En ja, zo'n vakantieperiode kan bijna niet voldoende zijn om alle stress die de wereld voor u kan opleveren te niet te doen. Maar wat dan? Hoe werkt u aan uzelf om spanning de baas te zijn? En wat is dan uw favoriete manier om te ontspannen? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg u. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Om te ontspannen kun je in allerlei bochten wringen. Je kunt gaan sporten, je kunt een stuk auto rijden, je kunt gaan fietsen. Maar wat is uw favoriete manier om te ontspannen?
2: Ik denk sporten wel gewoon.
3: Ontspannen. Ja, joggen.
4: Ja, wel. Sporten.
1: Sporten?
4: Ja.
1: Noemt u zijn sport door. Wat doet u graag?
4: Joggen.
1: Joggen?
4: Dus ja.
1: Gewoon lekker lopen?
4: Gewoon lopen, ja.
2: Ja, toch gewoon lekker naar het terras gaan en een wijntje drinken. Dat is ook wel om te ontspannen.
1: Ja, ja, dat is
2: moet ik zeggen, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, dus een hapje eten of een drankje op een terras?
2: Ja, heerlijk, ja. Dan kom ik helemaal tot rust.
1: Dat is echt wel nodig af en toe?
2: Ja, zeker. Ja, minimaal één keer per week.
1: Oké. Uw favoriete manier van ontspannen?
5: Lekker stukje fietsen. Ja. En lezen veel. Ja.
1: U leest nog, wat leest u graag? Fictie, non-fictie?
5: Nou, allebei. Detectives, weet je wel, politie, dat allemaal. Ah. En spannende romans, ja hoor.
1: Die zijn er nog genoeg?
5: Die zijn er genoeg, ja hoor. Bibliotheek vlakbij.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, je gaat ze gewoon lekker gewoon lenen?
5: Ik ga ze lekker lenen.
1: Juist.
5: Dus wat moois is te lezen.
1: Ja.
5: En zeker met de vakantie even een stapeltje meenemen.
1: Ah. En op tijd terugbrengen dan?
5: Oh, uiteraard, ja.
1: Want ik had dat moeite.
5: Ja, al die stapels thuis is ook niks.
1: Nee, dan liggen ze niet in de weg, kunnen ze weer terug.
5: Ja, zo
1: dat is wel het fijne van de bibliotheek.
5: Ja hoor.
1: Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
3: Lezen. Ja. Lezen. Hebben we alle twee wel. Ja. Lezen, ja.
1: Wat leest u graag?
6: Gewoon fictie. Biografieën en
3: geschiedenis.
6: Geschiedenis.
3: Dieren.
6: En dierenboeken, ja.
1: Geen verhalen, geen fictie. Dus.
6: Ja, ook wel. Ja, dat ook wel, ja. Maar dan toch wel een historische achtergrond.
1: Ja. Biografie, wat is de laatste? Welke heeft u doorgeworsteld? Of?
6: Nou, ik ben nog mee bezig. De biografie van Godfried Bomans.
1: Hé, die heb ik nog meegemaakt. Dat is leuk.
3: Ja,
1: ja dat heb ik nog meegemaakt. Had mijn vrouw maar zo'n been.
6: Ja, die met Marlene
1: Dietrich. Dat is het. Juist, ja. Wat is uw favoriete manier van ontspannen?
7: Ontspannen?
1: Ja.
7: Niet een beetje al die negativiteit en dat soort van dingen uit de weg te gaan. Wandelen is een fantastische manier. Gewoon nadenken op je rug.
1: Oh,
7: op je rug liggen nadenken is ook goed voor jou.
1: Waar ligt u op uw rug?
7: Lekker op bed, lekker in de tuin.
1: Oh, ja.
7: En social media ontwijken. Het is absoluut evil empire. Heel ziek en toxisch.
1: Ja, ja, ja.
7: Dus hoe minder je daarvan krijgt, hoe beter.
1: Een goede tip. Gewoon om te ontspannen de sociale media, gewoon eens even overslaan.
7: Ja, je moet geen zorgen maken, je moet zorgeloos leven. En dat is mogelijk als je gelovig bent en heb je geen zorgen. Je maakt je ook geen zorgen, je vertrouwt.
1: Wauw, klinkt goed.
7: Ja, het is een lekker leven.
3: Een puzzeltje maken, een stukje wandelen.
1: Zet u dan nog een doelstelling van ik moet er een bepaalde tijd van maken?
4: Over het algemeen wel minimaal 5 kilometer. Tegenwoordig maximaal 10. Vroeger halve marathons. Maar dat is een beetje voorbij. Ik denk niet dat het nog gaat. Maar
1: halve marathon is ook wel weer iets van 20,
4: 21
1: kilometer.
3: Ja.
4: Kilometer. Dat is wel een hoop. Beetje.
1: Ja, dat is wel een hoop.
4: Dat is wel.
1: Maar het hoeft ook niet per se. Ja. Maar binnen wat voor tijd? Loopt u zo'n halve marathon tot voor kort?
4: De halve marathon? Nou, zo.
3: 2 uur en een kwartier hebben we gehad.
4: Ja, zo 2 uur en een kwartier. Dus zo'n 10 kilometer per uur, zo gemiddeld.
1: Ja, die liep dat ook?
3: Samen. We hebben het samen gelopen.
1: Wow.
3: Ja.
4: In München.
1: In München,
3: ja,
1: dus,
3: in München, stadloop. Ja.
1: Want u woont daar dus, hè?
3: Ja.
1: Hoe lang al?
3: 39 jaar.
1: 39 jaar,
3: ja.
1: Dan spreek je nog prima Nederlands.
3: Ja, dat vergeet je niet.
1: En wat is, ja, en uw

0: Een legpuzzel maken, vind ik ook heerlijk. Ja, spelletje doen. Ik werk bij de Zonnebloem, dus ik doe nogal wat spelletjes met mensen.
1: Vrijwilligerswerk, zeg maar.
0: Vrijwillig, ja. Dat heb je als je met pensioen bent, hè?
1: Sorry?
0: Als je met pensioen bent, ga je vrijwilligerswerk doen.
1: De Zonnebloem, dat is dankbaar werk, hè?
0: Het is heel dankbaar werk. Ja. Het mooiste werk wat er is.
1: Want dan snijdt het mis aan twee kanten. Heeft u iets te doen en die andere
0: juist,
1: weer.
0: Je snapt hem. Ja. Voldoening. Ja. Heerlijk.
1: Heeft u verder nog iets waarvan u zegt, van, nou, dat is echt nodig om te ontspannen voor mij? Voor uzelf?
2: Nodig te ontspannen.
1: Echt nodig om te ontspannen?
2: Nodig.
1: Voorwaarden.
2: Ja, voor vakantie zit er natuurlijk altijd bij. Ja, zeker 2-3 keer in een jaar.
1: Gaat u dan nog naar het buitenland?
2: Jazeker. Ja.
1: Toch wel. Misschien net terug?
2: Een maandje net terug. En aanstaande maanden ga ik weer naar Duitsland.
1: Duitsland?
2: Ja.
1: Nou, daar kwamen net mensen voorbij die wonen in München, 39 jaar al. Waar gaat u graag heen in Duitsland? Nog even.
2: Nou, Beieren en Westerwald.
1: Ja.
2: Ja, een mooi gebied hoor.
1: Ja.
2: Ik ga nu naar Frankenwald. Dan bij Nuremberg en Bamberg. Dat is ook mooi.
1: Ah, juist.
2: Beieren ben ik ook heel veel geweest. Alle plaatsen in Duitsland. Duitsland is een mooi land.
1: Ja. Dank u wel, hè. Nou. Fijne avond.
3: Bedankt toch. Ik mag helemaal niet versieren.
4: Ook staan een borden.
1: Ja, krijg je bekeuring voor.
3: Wauw, hoe gekker.
1: Dank u wel, hè.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Frederik Goldman Jones en Nacht Nui. En Mika, relax, take it easy. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de tuinkruiper. Maar kruipt dat ook allemaal? Je hoort het zo meteen bij de late avond. Na deze van de Pointer Sisters. Luister mee naar He's So Shy.

0: tuinkruiper. Ik heb een tante. Mijn tante heeft een tuin. Die tuin is, zegt ze zelf, erg klein. Maar heel hoog. Dat kan ook niet anders. Er bestaan geen lage tuinen. Een tuin is hoger dan de hoogste boom. The sky is the limit. Dat is nou juist de aardigheid. Mijn tante heeft het geheim ontdekt van de tuin. Er zit geen dak op. Een tuin is een huis zonder dak. Vandaar al die frisse lucht. Al dat gegroei en gebloei en dat je er nooit je voeten hoeft te vegen. Zet er een dak op en het is uit met de pret. Opeens moet je regelmatig luchten, dreigen je planten te verdorren en heb je een stofzuiger nodig. Je hebt van je tuin een huis gemaakt. De meeste mensen modderen er wat met vensterbanken of proberen iets van een balkonnetje te maken, terwijl de oplossing voor de hand ligt. Zet je tuin op je dak. Maak een daktuin. Dat je tuin er niet naast hoeft, maar er ook op kan, daar denken de meeste mensen niet aan. De meeste mensen denken te plat. Tweedimensionaal. De grootte van een bos drukken ze uit in hectares en niet in kubieke hectometers, net of alle bomen er altijd plat zijn omgewaaid. Zelfs stadsmensen zijn nog echte plattelanders. Willen ze de weg weten, dan kijken ze op een platte grond. In hun huizen lezen ze de tweedimensionale krant en kijken ze naar de tweedimensionale televisie. De helft van hun driedimensionale kamer, heel de leegte tussen hun hoofd en het plafond, wordt niet benut. Wat boven je hoofd is, telt niet mee. Totdat de oorlog dreigt. Dan heet alles boven je hoofd opeens luchtruim. Dat is iets wat niet geschonden mag worden. Opeens klinkt het schenden van het luchtruim als het toppunt van ongewenste intimiteit. Daar staat de doodstraf op. Toch wordt mijn luchtruim nu in volle vredestijd al flink geschonden, elke dag weer. Niet door straaljagers, maar door wolkenkrabbers. Sinds de stedenbouw van een middel- tot volkshuisvesting is verworden tot een wedstrijd voor projectontwikkelaars, stapelen architecten steeds hogere torens op, niet om dichter bij hun god te komen, maar verder van ons mensen. Hun hoogmoed stoelt op de grondprijs. Hoe duurder de grond, zeggen ze, des te hoger moet je bouwen. Smoesjes. De prijs van de grond is het probleem niet. De grond is niet te duur, de lucht is te goedkoop. Als ze niet voor de vierkante meters grond, maar voor de kubieke meters lucht moesten betalen, bliezen de architecten heus wel een torentje lager. Maar zolang de ambtenaren van de ruimtelijke ordening zich nog op hun platte gronden blind staren, krijgen de projectontwikkelaars de hele koek bij het eerste plakje cadeau. Dat moet anders. Er moet meer lucht worden verkocht. Dat kunnen we met een gerust hart aan de makelaars overlaten. Zo wordt er weer minder in de hoogte en meer in de breedte gebouwd. Dat spaart het luchtruim, maar het kost tuinen. Is dat erg? Houden mensen wel van tuinen? Hun eerste behoefte is geen tuin, maar een huis. Een dak boven hun hoofd. Kopen ze er toch een tuin bij, dan willen ze daar gek genoeg een tuinhuis in. Een tuinhuis is een inwendige tegenspraak waarin je thee kunt drinken. Maar het malst zijn toch de pergola's. Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik ze zie zitten in hun tuintjes. De mensen onder hun groen van het gif uitgeslagen pergola's. En me verbaas hoe ze er toch weer in zijn geslaagd om het ondenkbare te verwezenlijken. Een tuin met een verlaagd plafond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

muziek van Genesis hier in de show. Hold On My Heart uit 1992. En Femage met een prachtig lied. Ja, een stuk cabaret zou je kunnen zeggen. Verleiding van nog veel langer geleden. In een ogenblik gaan we praten met Jeff van Duin. Hij is bibliothecaris van het Nederlandse Fotomuseum. Hij gaat het hebben over een brede blik. Een tentoonstelling met 1200 foto's. En Tera Cox gaat zometeen met hem praten na dit mooie werkje van Leona Lewis. Bleeding Love.

0: Een brede blik, een tentoonstelling met 1200 foto's. En aan de telefoon Chef van Duin. Hij is onder andere bibliothecaris Nederlands Fotomuseum. Welkom in onze uitzending, Chef.
1: Dank u wel.
0: Nou ben je ook bestuurslid van het Cultureel Forum Schiedam.
1: Ja.
0: En dat heeft vooral met je tentoonstelling te maken. Dus ik zou graag willen weten wat dat voor instelling is.
1: Nou ja, wij zijn eigenlijk een vereniging. Wij opgericht in 1961, dus het bestaat al 10 jaar, zou ik zeggen. En ja, wij zijn eigenlijk een soort culturele club. Ja, wij stimuleren de cultuur in het Schiedamse. Dat is eigenlijk ons hoofddoel. We organiseren van alles.
0: En dat doen jullie helemaal vanuit jullie zelf als vrijwilliger? Of horen jullie tot een stichting? Of worden jullie door de gemeente gefinancierd?
1: Nee, wij zijn een stichting. En wij zijn afhankelijk van fondsen. Provinciale fondsen. Of andere fondsen die wij aanschrijven.
0: En jullie zorgen voor het culturele gebeuren. Zou je wat voorbeeldjes kunnen noemen? Als zo'n zomer bijvoorbeeld. Hoe ziet zo'n programmering er dan bijvoorbeeld uit?
1: Nou, wij hebben al enkele jaren een avondprogramma in de bibliotheek. Lopen, dat heet Schiencafé.
0: Ja.
1: En dat behelst de kijk op de Schie, want dat is natuurlijk de slagader van de stad Schiedam. Niet alleen zijn naamgeving, ook de slagader waar die dwars door onze stad loopt. En wij nodigen mensen uit die hun visie daarop geven. Van de historische kant, maar ook de hedendaagse kant, hoe die stad zich beweegt, zeg maar, langs die schien.
0: En nu hebben jullie een geweldige expositie van 1200 foto's. Ik las dat die van Hans Patist waren. Wie is eigenlijk Hans Patist? Hoe komen jullie bij hem uit?
1: Ja, nou, Hans Patist is geen onbekende in het Schiedamse, want hij heeft voor Huis en Huisbladen, maar ook voor het Vrije Volk, het nieuws verslagen. Of alle nieuwshoogtepunten die in de stad plaatsvonden, die heeft hij beroepshalve verslagen. Maar bij Hans is het niet alleen het nieuws, dus zeg maar het agendapunt dat groot opgeschreven wordt her en der. Dus de intocht van Sinterklaas. Daar zie je normaal natuurlijk de burgemeester naast Sinterklaas staan.
0: Ja.
1: Maar bij Hans gaat het er juist ook om, en dat is dan zijn vrije werk, en dat is ook het hoofdmoot van deze tentoonstelling, dat wat er in de periferie van het hoofdagendapunt gebeurt. Dat is eigenlijk de Schiedammer zelf, veelal. En zo is het een soort vertraagde spiegel. Mensen die de tentoonstelling bezoeken zullen deels zichzelf herkennen van 40 jaar terug. En voor een andere bezoeker die van buiten de stad komt, is het gewoon hele amusante fotografie, omdat het een heel mooi tijdsbeeld laat zien.
0: Ik voel een beetje een sfeer gebeuren. En ik voel ook dat we nou naar de uitleg van de titel gaan. Want die heet Een brede blik. Heeft dat ermee te maken dat je meer ziet dan de feiten?
1: Ja, nou, dat is tweeledig inderdaad. Hans die had dus een bredere blik dan alleen dat ene agendapunt waarvoor die dus kwam. Dus hij keek verder om zich heen dan misschien een andere fotograaf zich zou doen. Maar hij vond het ook fijn op zijn taak om dat ook vast te leggen. Of hij had er plezier of lol in om dat vast te leggen. En daarnaast al die foto's bij elkaar, want het zijn er in totaal 1200. Het is echt een beeldenkanon, verdeeld over 3 computerschermen. Is dat natuurlijk ook een hele brede blik, omdat je dan alles bij elkaar, dan heb je wel heel Schiedam verkend, zeg maar.
0: Ik heb nog even een vraag over de inhoud, want ik snap wel niet alleen de feiten, het sfeerbeeld, het terzijde, zal ik maar zeggen. Maar wat is de kern van de tentoonstelling? Waar gaat die over?
1: Ik denk het brede maatschappelijke leven van Schiedam. Dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat. Dus dat kan inhouden bij een wasserij binnen tot wat was het allemaal voor verenigingsleven.
0: En over welke jaren spreken we dan? Is het Schiedam in het verleden of in het heden?
1: Ja, het is vooral toch wel einde vorige eeuw. Dus 1980 tot 1995 zo'n beetje.
0: Ik voel aankomen dat we met wat feiten moeten komen. En tot wanneer is de tentoonstelling? Wanneer is het einde?
1: Ja, 13 september, dus hij staat behoorlijk lang.
0: Dat is fijn.
1: Het is eigenlijk van 12 tot 1600 uur ben u welkom.
0: Het is de grote kerk, de Sint-Janskerk in Schiedam.
1: Ja, Lange Kerkstraat.
0: Nou, ik wil u hartelijk bedanken, chef. Het is een moeite waard, dat hoor ik al. Dankjewel voor deze geweldige tip. Chef van Duin van het Cultureel Forum Schiedam. De tentoonstelling heet Een Brede Blik. Dankjewel, chef.
2: Dankjewel, Tera, voor deze mooie bijdrage aan de late avond. En daarmee kwam ook onmiddellijk een einde aan de show. Het is niet anders. Maandag is het weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting en hij gaat natuurlijk je oren weer vertroetelen met heerlijke muziek. En dat niet alleen. Hij heeft ook dan weer mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een prachtige nacht. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Toch maar mooi nog even de Shirelles. And will you still love me tomorrow? Goeie vraag. Mooie nacht.

0: jouw radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 2 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.